0: Culhaço, tu me que vá vir.
1: Dan verder nog wat zoals ik zijn. Die voek dan niet betaal nooit van de toon. Die wacht dan nooit van de toon. Verder. Je hebt het nog nooit in de toer. Het is hier een zand van je mama. Ze verhoed, hè? Je loopt dan nooit van de toon. Je voek dan niet betaal nooit van de toon. Je hebt het nog niet. Het is een feest. Nee, van je nooit in de zand. Het is een feest. Zijn nog goed.
2: Eu tinha de tia na vana, eu tinha uma reforçada, me tava tão fogondada, não me suscatia um parquitas, a venena da mata suscatia, então verde. Venga, mas se pega a arzeite, não vou mais, se pega a arzeite, me tapa.
1: Isso não te lo futuro, né?
3: E tu não te tira antes, eu também, bato um bravado. E aí, tu é um limitrofe, uma pisara canina la manga. Sy tasy eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny titoerany ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoerany itya izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tokony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.